zijn. Ze komen daar bij jou voor wat aandacht van een vrouw, maar ik ben veel te trots om geld te geven.